0: Dat moest hij in de voetje en zak klaar nu ook al schat.
1: Estância FM.